0: Estás escuchando Mix Radio. Mix.
1: No puedo ni saber si fuera geen ID ni proberen gaan naar huisje, kom niet binnen. Hè? Domme jongens aan de drank. Hè?